Bakan lan ya. Tabi iş pazarı sen sen. Bakan lan ya. Tabi sen açıklar. Ondan ne şak. Mirando sokmuş sokan. Nakbir iş bu. Sulman şahaslandı. Ne brezimler. Genau, een persie had hij ook kapiert. Ja, alles, wenn die het klak, hing aan je herhand. Die schulderklok, wenn ich genau opkeert. Sie schon een rood, zerwede dingen van zin. En die staatsdruck, ganz einfach ignoriert. Het is lang her, dat ik verstoor. En voor enttäuschen, echt niet met kunst.